0: Papa Bear, Lenny Duns.
1: Chrisje, je hebt oom Lenny niet gezegd welke chick het gaat. Welke chick het gaat.
0: The Quiet Storm will be right back. Take a sip of your favorite drink and a bite of your preferred snack.